0: Ook wie te maken zijn dan dus de tekst van de USC zijn hoe dan is toch maar wat max toch ge maar ge kun je wat pakken dus zijn als community is gaan niets toen nu maar ge is kun je toch gaan dat je kan ook ge dat beschadje maar men is kun je ook kun bij het doen iets toch al is zijn dus gewoon dat beschadje. Nene na shab maga hai shkuchita gonda jirin. Ogo da chas to be women ji ismi nishta gano tagano chai ha anji shai ha shkumi uji shiro nishta no wai ha bekshita maga hai shkuchita gonda jirin. Hai ha dubska jay maga hai shkuda waseskin dubska oka nene na shab maga hai jay chitaj gonda jirin. Ogo da waska ganish nemska ish gano tagano chai ha anji shai ha usha shkuda mi uji shiro nishta mdano bek maga hai shkuchita gonda jirin oka hai nishta mdano nishta hai jay da dihtak sko. Ook hij had dubskaja, hij had schudamil, hij had schudam, was hij schudam dubskaga. Ook hij niet zo snel, maar hij had iets te doen. Dat je kan ook dat was zo'n pie. Oude begon met steeds niet zo begaanmoes. Je kan ook tegen wat hij had, en die hij had schudamil, hij had. Niet te doen, ja, nee, maar hij had schudt te doen. Dat je kan ook hij schudam dan ook dat de tax. Ook hij had dubskaja, hij had tegen wat hij had schudam was hij schudam dubskaga. Nee, snel, maar hij had schudt te doen. Dat je kan ook dat met tegen mij is. Je kan ook tegen wat hij had, en die hij had schudamil, hij had. Niet te doen, begstaga is. Da iets te gaan dat je kan ook een stemdeno bega het je de tekst kan ook een dubskaja is goed was het kan dubskau niet eens heb maar is goed te gaan dat je kan ook dat is een terwijl door Amos is gaan tegen ons zijn en die zijn we zelfs goed de muziek gaan en zijn niet te no begsta ga is goed iets te gaan dat je kan ook een stemdeno bega het je de tekst kan ook een dubskaja is goed was het kan dubskau niet eens heb maar is goed te gaan dat je kan ook dat we Tachi Manuan Latoki, Sugno Tangnot, say I am. And Jisha has come you Jisha, okay, and you still big stuff, because I could eat still gone, then you can and Jisha, okay, and stummed a little big, I had the tax, okay, had Dubskaja, I has good, was asking Dubska, okay, Maman, I has good, Skuda Guskun go, I had Dubskaja, okay, and this sub, I has good, eat still gone, the chicken. Ook wat stel de mulet is gnotagnoza en jis, hij mamen, hij is goed de jokskun, stumdeno, maga hesh goed stogon, dat je kan ook een stumdeno neoje de tax. Wat hij had dubskaja is gnotagnoza, mamen, hij is goed de jokskun, nisteno, maga hedge, it's dead, it's good eat stogon, dat je kan ook een magnum tangis de tax en de USG is gemak with a sound of dat ze hier, with a Quebec cup with de dubskan en jis, gemak wapt, hij dubskaja. Gadgets, gnotting notes.
1: Hello, my name is Julian Gilpin. How come I go in Chicago and stomach with the Montreal Radio?
0: Ook maar ga je de witmaligheid, zij heb precies dan ga je spits en zis gaan de dat is er nog tegen ons wat hij en jij nou sab mijn bek stem dan ook dat zij ga spits hij het stuurt daar zo naar gewoon hij ga edie hij zag tegen ons ga hij Quebec is die je gaat en dat hij mij gaat je gaat en het stuur gaat dat zij en dat hij die zag tegen nog aan de Winnipeg hij het jadi sah tagnut ska as CEO de Quebec wes abasad gan I en the sto datum dro chen datum dro square kilometers I had ji sah tagnu ga ok mino da I big stop I might I big stop sab mean I nisto no nesta nis I ji wasn big stop sab mean I nisto no nesta here I switch at stio staso na gunu ji ga ga stagnut ska I gam skagnut so ga als de Soviet Union ook wat hij niet zou zijn dat om normaal niet te hebben gespeeld dat ze het daar zo nergens hij hij gan yo ook wees hij de lek me gaan zien ga die hij die putsen ga hij is gedeeld daarvan die stap ze daar ook wees I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to

Ook maar ga je dat weet maar dat ik al dan is bombitagenus zei je gewoon de US States. Dan is het maar wat maakt dat ik al zeggen weet dan heb je is gewoon een traditional gathering hij is kunst erin aan ook gaan wat dat hij niet te noemen nou die schoolse de uga bisem zei hij bij hem maar ga je niet die schoolse de wat hij op school bisem hij heb hem zo als een op hoe bisem zei niet gaan die ganz bij de bisem is gewoon tegen ons. Ik wil nog wel iets meer naar wat maakt stoot dat ze ik wil nog iets zeggen hier op mijn matchen ga ik aan naar het stadion ik wil wel dat doet ko hij niet zo zo te toga hij doet ko je original suicide prevention conference was kun je toen aan nog wat bedoel dat wat maakt stoot zeggen dat hij moet tegen ons ko we tagen nog doga want iets zeggen ik ga dat je uit een ko uit maat zien. Ik heb een beetje discussie over de

0: Ook mag ik het uit Madrid zijn, dan is de tax van de EU-stuit, zij wat mekst, wat zeg ik mag ik het ex, zij is nog tegen ons. Wat mekst, zeg ik mag ik het kudje wat ik is nog tegen ons, niet om mij het opskadje, precies, zij is de jokskun, en de dom mag ik het de jokskun beetje, zij hebt dat opskadje, oké, en jij neer schap, zij is dit gewoon, dit gewoon. Ook wat je is nog tegen ons, zij is de miwasteskun, zij is het bij jou, oké, en niet in obey.
1: Wapcie, gdy mogę dopskać jeszcze na tę noc.

0: Tak mag jag här jada vet man att jag här den just det tax kan det ju se så här och den istället mig vad max då ge mig här kunde jag på kan just här ska mig ju så kan ni stå nu när mig här ska det gå under igen och jag hade ska jag mamma när jag ska det också kun jada jag ska kun bättre då i det då och så här just ska på det ska jag Nene na shab maga hai shkuch ta gonda chugan. Ogo da chas to be women to east me nish shagano ta gano chai ha an jish shai hash kum yu jish shagao nish to no wai ha bek shta maga hai shkuch ta gonda chugan. Hai ha dabska jay maga hai shkuda wasas gan dabska wa ka nene na shab maga hai jay chita gonda chugan. Ogo da waska ganish nam ska hai shagano ta gano chai ha an jish shai ha usa shkuda mi yu jish shagao nish tam dano bek maga hai shkuch ta gonda chugan oka hai nish tam dano nish ta hai jay da deitak sko. Okay, dubska jai hai skuda milo ai skuda wasas kun dubska ga. Okay, ni sha sha ma ga hai jai chita zgon de jgon ko da was one p o je bugu mo mistis ni sha buga mo is gno ta gno cha hai an ji sha hai skum yu ji shiga. Ni shto no ni na na ma ga hai skuda chita gon de jgon ko hai ni shtom de no je da de tax. Okay, dubska jai shi gno ta gno cha hai skuda wasas kun dubska ne sha ma ga hai skuda chita gon de jgon ko de ma tag mi is gno ta gno cha hai an ji sha hai skuda mi yu ji shiga ni shto no bek sta ga is gda each still gone the chicken okay hand stum the bag I had the tax go okay the skajes go the wasas kun the skau ni ancha maga hes get still gone the chicken okay the sanitary valdor amos is gonna take not say and g say usas go the muji shiga and say ni stum the bag still go go the each still on the chicken okay hand stum the bag I had the tax go okay the skajes go the wasas kun the skau ne shab maga hes get still gone the chicken okay the one tachi manuan la toke sugno tengno che I am and jisha es ko mi jisha ga ok I had used to big stuff ko is good eat still gone the jigan and jisha ok I had stum the big I had the detox ko ok I had dubska ja I had skuda was as kun dubska ok I had mame na I had skuda kaskun ga I had dubska ja ok and this sab I had skuda eat still gone the jigan ok much still them will at is gno tengno che and jisha ha mame na hash ko de yokskun stumduno maga hash ko chto gon da chigan ok hen stumduno neo je da de tax wa pat I had dubska je hash ko nothing no che ma mena hash ko de yokskun ni stuno maga he je da it stead chko di chto gon de chigan ok maga ni ontain je de tax na usg ke maga da shown of that che he da quebec cup with da hem dubska nan je ke maga wa pat I dubska je hash ko nothing no
1: Hello, my name is Julian Gilpin. I'm going to go to the Montreal Radio.
0: Ok mag jag hade då vet man att jag har precis den gais spritsa och just gång då att jag ska gå något annat så att jag inte nås av min bakstäm då något då så jag har spritsa jag har stött där så när jag nu är jag är jag så att jag nås ska jag Quebec si jag är inte det så jag är jag är jag är strax att det är inte jag är I am sah tagno gande I am Winnipeg I had jaji jaji sah tagno ska as CEO de Quebec wes ambassador gan I and the store that them don't send that them broke square kilometers I had ji sah tagno ga okmino da I have big stop but I have big stop sab mean I had nisto no nesta nish I jiwasen big stop sab mean I had nisto no nesta here guys wait said still stasso na gono ji ga ga stagno ska ja gam skegno so ga chinga so do ya da Soviet Union ok uta ni sa ni sa chen da tom no mi nest sab ga spitsa si ut stasso na gono I had ji I ha ji but him ji I ha but ter ka ha I am skedel da ban ji ni ta chka and ji mbitsa ya ga wen eji daten ga me go ze bei da na na get start ga nyo wes I de lek me ga tik ga ji ji butsen ga es ge dog da bana ji stab se da wes nem de no ni sos da wen ji ta ji want ta zo mat si wen ook hij had jager weer zijn nu zat zijn dacht om dan want hij had die wie iets hangen ook gaan de lek me gaan zek ook stier ook het die hij wint dagen ook hij stier ke mag hij in de bij gaan de dat ze stier is ook nog tegen ons hij zag het hij ook al ben bij hij stier die but die but dan je dan om die ook te gaan goed dan ik moet eigenlijk niet zo ten dat toen mijn eerste no beker hier ga Zwitserland zie het zelfs nog nooit had Charles maar hij had Justin Trudeau ga wie dat ga je ook nog had je de nu gaan schrik ga je ook al dan je dan ook hij had stoot maar ook wel je hem hiest maar just zo hij Mary Simon ga je dat ook om in al hij dat schoon hij stuur zelfs nog ga Zwitserland nog hij kan wagen ga hij ga wie hangen ook al ga wie mag nog ook al niet zo maar hij square hij had Charles maar kan dat hij had je niet je niet Nigan stoat na yu kan wage ga ich down agun agun yu I have bus the joyo dangais spike on the tachis gnotagnots.